0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach om een frikadel.
1: Akkoziets!

0: Daarom zie je, die hadden helemaal een rutbus, de kans van Martin Belzen.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draaide aan de Christen niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: De andere hebben een rutbuster, de katse maakt er wel.
1: Ja.
0: De rutbuster die drie, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wat.

alle popjes uit te zetten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zo zetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het beugelen, doe per de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Hij is er niet meer daar, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.

Sweet de dos, je lijf wie je klijft, dan zie je de dos. Zou je schud de knie spugel in de zoot? Drie ze op de hoot, dat deed een bugeljoot. Ja, drie ze op de hoot, dat deed een

heb je dat. Kan het niet waar zijn. Momenten maal, wie zal dat dan, jong? Zet even weer. Ja, in het meeglees doepen. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch juist te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven? Maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer zaken. Dit is maar, we doen.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mis, ja, in het meest lees toepen, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, dat is zo, joh. Dat is, zit er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

de dos, je lijf wie je klijft, dan zie je de dos. Zou je schut de knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de loon